0: Alleen maar luisteren. Ze zitten zo lang in de luisteren. Ja, al maanden. Maar ik ken altijd.
1: Ja. En die dromen die niet goed
0: genoeg. Nee, ja, soms wel en soms niet. Ja, die gaan het dicht. En soms gewoon zo'n knal dicht.
1: Oh,
0: krijg je weer bij de jood. En dan is het bij die lucht die niet goed dicht. Maar je ligt en
2: ik ga gewoon voor dit.
0: Zeg je?
2: Ik ga gewoon voor dit.
0: Ik ben dit, ja.